0: gals done to make a fool out of you now. I understand why a guy ain't free when a cute little baby meets a daddy like me. Well, I'm a long gone daddy. Daddy, daddy, I'm a long gone daddy. Daddy, daddy, I'm a long gone daddy, and I'm a home gone for you.
1: Yeah. A real long gone rockin' daddy, Pat Cup met Long Gone Daddy. Aangespeeld in 1956 in de recording studios van een radio studio in Chiefport, Louisiana, waar de maal zou jede ochtend een Louisiana Hayride worden uitgestraald. Oké, verder geht's met Rockabilly van de Chrome Daddies. Kid Cadillac, Rhythm Bomb Records. Rock around, bop!

Chrome Daddy and Kid Cadillac. Oké, okay. We gaan jetzt richting Houston, Texas. En de 40er aanvang 50er jaren. In Houston, Texas gaven ze damals in deze vroege aanvangtijd een grote omvangrijke country hillbilly scene. Als een de eerste stonden erbij waren damals Benny Leaders. Een vurende hillbilly cat in de omgeving van Houston, Texas. Benny Leaders en de Western Rangers. Zijn platten of Freedom Records worden damals vasthouden. Eingespeeld in de legendaire recording studio ACA Studios van Bill Holford. Uit de jaren 1950. Nou, we hebben hier op Freedom Records Benny Leaders en de Western Rangers met Naked Woman.

Knack, knack, keep on nagging. Someday you're gonna find. Zoeken, de zult vinden. Dat waren Benny Leaders en de Western Rangers. 1950, Freedom Records. En zijn de band speelde de maals ook Link Davis, Houston, Texas in de 50s. Oké, van Houston, Texas, 1950, gaan we jetzt richting Chicago. September 1946. De grote omvangrijke Chicago blues scene in die 40er en 50er jaren. We hebben jetzt hier op de platte speler Lee Brown aan klavier. Alex Atkins, saxofoon, Leroy Forster, gitaar en Ernest B. Crawford met bas. Lee Brown hebben we jetzt hier met Round the World Boogie.

Devil Mall Tonight, Rack It Up, Rat It Up, Elvis Presley, By The Gates met Rhythm and Blues, Federal Records, een sublabel van dat bekante Rhythm and Blues label King Records, Cincinnati, Ohio. Als je dan je ontzien de functie, Tiny Topsy en The Charms aan we het hier, met Come On, Come On, Come On.

Dat is waar. Cherokee Zino and the Gamblers met Let's Play Around. Oké, weiter geht's. De 29e september 1934. Blues met a touch of jazz erbij. Tanny Bradshaw en het is Augustra. We hebben het hier met Shout, Sister Shout.

0: You got the right string, baby, but the wrong yo-yo. Hoogstwaarschijnlijk aan meisje bekend van Carl Perkins. Maar deze song komt oorspronkelijk uit de blues. Draait je keer jaren. Want deze versie was van Rosie Stevens en de Suets. Uit die 50er jaren Rockabilly. Wijter gaat met Rockabilly. Run yourself and ain't I'm a dog.
1: Ain't I'm a dog.

Yeah, let's paint the town red. It's time to howl. The Madmen uit Kroatië. De absolute number one rockabilly band uit Kroatië. The Madmen of Rhythm Bomb Records. Fantastic. Okay, back to the 50s. We gaan richting Louisiana. Namelijk dat Gold Band Label. Uit die funstige jaren van Eddie Schuller. En een kleine lokale recording studio in Lake Charles, Louisiana. Ook Dolly Parton is in alter van 13 jaren in deze kleine studio aangevangen. We spelen jetzt de All Farrier. Aan meeste bekend natuurlijk. Van Let's Go Bobbin' Tonight. Ook een zeer goede song van All Farrier is dan blijft natuurlijk What Is That Thing You Call Love. Ik heb met mijn platensamling verschillende fassungen, versionen gevonden. Eén versie springt eindeutig heraus. Eigenlijk niemals veröffentlicht op CD. Nu of alleen op LP Aralba. All Farrier en het is Bobbin' Hillbillies. Bobbin' Billies met What Is That Thing You Call Love. En gespeeld in een recording studio van Eddie Schuller, Gold Band Records, Lake Charles, Louisiana in de 50s.

Wat is dat thing you call love? Dat waar, Alferia en het is Bob en Billy's. Louisiana in de 50s. En van Louisiana gaan we iets richting Gebirge. Appalachian Gebirge. Met Lester Flatt en Earl Scruggs. With the Foggy Mountain Boys. Lester Flatt en Earl Scruggs with the Foggy Mountain Breakdown.

says a shake, rattle and roll. En gonna save your dog and soul. Dat is waar, Gene Simmons. Eingespeeld hoogstwaarschijnlijk in zijn eigen woonzimmer. En een demo track. Toonkwaliteit niet al te best, maar trotzdem fantastisch rockabilly materiaal uit die funzige jaren. Oké, weiter geht's richting Kentucky. Underground rockabilly alweer hier van Dwayne Bell en de Turner Brothers met Rock and Roll on a Saturday Night.